0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. 2 bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: One part for you and one for me. And that is how it ought to be.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten en noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle, er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond, na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht vindt Verhoeven, hij wil een rematch. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgelijnd.
0: Ice Radio. Geen playlist. Maar passie.
3: Goed dan vergeten.
2: Ice Radio.
0: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Moraal van de week.
6: Dear listeners. This is a special show on Ice Radio. With
7: Peter Moraal.
6: Dat bent u niet.

0: Dus dat ga ik proberen. En verder gaan we, zoals gebruikelijk, een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door ons te concentreren. Dat kan je dan wel weer leren. En dan komen we uit bij demonstraties.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen ook gewoon bang gemaakt worden door extreemrechtse politici.
2: Wij kunnen 22 miljard spenderen aan een proxyoorlog in Oekraïne. Maar we kunnen niet de stille armoede in Nederland oplossen.
3: De boodschap is dat wij ook een beetje ruimte willen hebben hier voor onze kinderen en kleinkinderen.
4: Asielzoeker geweest. Armoede komt niet door de asielzoekers.
3: Degenen die het hier verstieren, die moeten er gelijk uitgekeerd worden, zodat wij meer ruimte krijgen.
1: En er zijn ook heel veel mensen die zich daar niet door laten vatten en die nog steeds hun menselijkheid durven tonen en durven laten zien dat vluchtelingen welkom zijn.
5: Wij zijn ICE Radio. Geen playlist, maar passie.
6: Hij doet zijn eigen aircheck. Beter moraal.
7: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

0: Dragons.
1: Hey.

0: Vice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: De nieuwe van Vrouwtje was dat, jaar na jaar, zo heet hij. En dit is de nieuwe van Miss Montreal. En die heet Schuim.

0: Nou, ik wil graag schuilen met Miss Montreal, maar dat interesseert jullie. Nee, natuurlijk niet. Is veel te oud voor jullie, hè? En te jong voor mij trouwens. 1982, dat is het jaar waar ik wat meer van ga draaien dan anders. The Jam, A Town Called Madison.
1: Vind je het spannend, Peter?
2: Peter is waarschijnlijk een fan van...

0: nou eens je bek. Word jezelf niet gek.
1: Ja, ik ben al lang gek, maar goed. 1982, Powerplay, Make It Alone.
0: Bla bla bla, and where has that led us?

0: Ja, toch wel een van de beste bands ter wereld ooit, hè? Fleetwood Mac, Hold Me.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet.
0: Oh, sorry.
2: Hé, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
0: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
3: Ice Radio.
0: De Beatles.

0: De nieuwe van Paul McCartney en Ringo Starr. Home to Us. Zo heet hij.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Kijk eens op de klok. Half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Tokyo Hotel na und.
1: Ice Radio.

0: taal van de week.
1: Deze nog?
2: Ja, als ik hem zou horen.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
2: Oh, ja. 1982 natuurlijk, de Buggles.

1982, dat was het jaar waarop Ozzy Osbourne van Black Sabbath de kop zou hebben afgebeten van een vleermuis die naar hem was gevlogen. Dit is Joan Jett met de Blackhearts. I love rock and roll.

0: 1982 was het jaar dat het kabinet van 8-2 viel. Dit is Maxime met Vliegen.
1: Als ik zonder angst zou zijn.
0: Uit 2026.

Er zijn van die bands waarvan je in 1982 dacht, nou, in 2026 zal je wel geen nieuwe nummers van ze aankondigen. Dit zijn de Rolling Stones en de Stars. Nieuw.

0: Jason Mraz met zijn nieuwe... Het zal wel niet echt een hit worden, denk ik, dit keer. Daddy Sang Bass. Hij begint een stuk anders dan dat hij eindigt, trouwens. Dus opvallend. Hoe dan ook. Het is weer aardig tijd geworden om afscheid van je te nemen. Want ja, het klokje van tienen nadert met rassen schreden. En ik neem afscheid van je met Camille Camille. Uit het bakje nieuwe muziek van Ice Radio. Saga's lullaby, whatever that means.
1: Ik vind je echt niet aardig.
2: Jij bent niet welkom hier. Nee.
3: Prutser!

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Jij daar, in de radio.
3: Wat doe je nou?
4: Luisteren naar de radio.
5: Ik ga niet goed proces voorstellen, laat ik hiermee stoppen.
6: Maar pas op voor jezelf, pas op voor jezelf.
7: Lach maar.
8: Wat ben je stil, waar denk je aan?
9: What are you thinking about?
10: Dat was een slappe hap.
11: Fijne uitzending verder, dames en heren.
12: Het is met name heel veel plezier.
13: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
14: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
15: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in twee bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende twee nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
15: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
17: I like it.
15: Ice Radio.
18: Your alternative to ordinary radio.
19: Ice Radio.
20: Met nu.
15: Files from

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er twee auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step-Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. Twee moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het filerijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers. En tot zover het einde.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week beslist een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan, maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. Een stukje zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won, vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was en ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. Het weer nu van Weer Online. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje. En niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. En heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.
5: Met nu.
0: Tegendraad.

Dat was In Excess met Original Sin en de Four Psychedelic Furs met Love My Way. Een hele goede middag. Welkom bij Tegendraads op deze zondag 24 mei. Lekker warm is het buiten. Jongen, lekker in de studio zit ik hier een beetje te koelen. Vandaag een hoop New Wave. New Wave uit de jaren 80. Denk aan de Fix, New Order,

Promised You a Miracle van Simple Minds en daarvoor ABC met Original Sin. Vandaag zitten we in de New Wave, in de jaren 80. Zometeen bijvoorbeeld de muziek van New Order, Yazoo en The Waterboys. Inderdaad, allemaal die bekende hits. Maar eerst even een band die eigenlijk niet zo gek bekend was in Nederland. Ja, wel in mijn platenkast, maar niet gewoon mainstream. Dat is de band The Fix, de frontman van deze song, van deze band bedoel ik, die was eerst professioneel visser. En met het prijzengeld kon hij destijds zijn demo's betalen. Later begon hij dan ook te adverteren in de krant op zoek naar muzikanten. En uiteindelijk werd het voor mij in ieder geval een hele te gekke band. Dit is The Fix met Stand or Fall.

En band die in ieder geval in mijn platenkast een prominente plek heeft, is deze The Fix. Ook uit de jaren 80 en ja, een soort van new wave toch ook wel. Maar goed, mainstream waren ze dan nooit echt hoor. Dus wil je ze opzoeken? Even op Spotify vind je vast wel wat. Ja, de band New Order was natuurlijk wel bekend met hun single Blue Monday. Vandaag hoor je Bizarre Love Triangle.

iconen uit de jaren 80 is deze Yazoo met Don't Go. En voor een Bizarre Love Triangle van New Order. Ja, vandaag doen we het een beetje rustig aan. We zitten in een new wave van de jaren 80. Straks een band die eigenlijk helemaal nooit intentie had om er echt een plaat uit te brengen. Nee, ze werden ingehuurd om een soort van demo te maken, zodat een fabrikant van platenspelers de kwaliteit van de platenspeler kon laten horen. Welke band het is, hoor je zometeen naar de Waterboys.

Is jou ook opgevallen dat de plaat uit de jaren 80 vooral heel erg lang duurde? Is het tegenwoordig een minuutje of drie ongeveer een plaat? Deze platen liggen allemaal zo rond 4-5 minuten ongeveer. En deze zelfs wel iets langer, nog een kleine 6 minuten. Je hoorde de Blue Nile met Tinseltown in the Rain op deze zondagmiddag 24 mei. De dag waarop het wel lekker warm is hoor. Maar goed, hier in de studio is natuurlijk de airco. Trouwens, die Blue Nile was eigenlijk helemaal nooit, had nooit intentie om ook echt platen uit te gaan brengen. Ze werden op een gegeven moment ingehuurd door een fabrikant van platenspelers. Met de bedoeling om een demo te maken, zodat deze fabrikant aan hun klanten kon laten horen hoe goed de platenspeler zou klinken. Nou, uiteindelijk zijn ze dus best wel bekend geworden. Dus ja, er zijn vele manieren hè, om bekend te worden.

country. A girl walks in. In 1 uur. Wie zegt dat dat niet kan? Dit is Tegendraads op Ice Radio.

Een hele goede middag als je net inschakelt. Je luistert dat tegen draad. Sapijs Radio. Het station daar waar we mogen draaien wat we zelf willen. Al zitten we vandaag lekker in de New Wave hoek van de jaren 80. En ook een klein beetje synthpop. Maar het waren twee genres die behoorlijk tegen elkaar aanlagen. Joris Critical Lady met Absolute. En dit is Lloyd Cole in the Commotions. Perfect Skin.

Under the Milky Way van The Church is de ene laatste plaats van vandaag in deze New Wave aflevering van Tegendraad hier op Ice Radio. Ja, ik vind het altijd een lekker genre. Ik heb ook een hoop muziek daarvan, zowel op vinyl als op cd's. Volgende week ben ik er weer, zondag 4-5 hier op Ice Radio. De laatste van vandaag, ook een van mijn persoonlijke favorieten, is die van Depeche Mode.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Bangaranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1, in Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Bangaranga. Het staat hier op nummer 54. Het weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip, maar dat is maar één dag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Mellis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Zou het met ze zijn met de heren van de Romantics? Talking in your sleep. Hey, hartelijk welkom. Hartelijk welkom op Ice Radio op deze donderdagochtend. Hartelijk welkom bij Melle's Morning Mix. Een kerstverse nieuwe editie heb ik voor je. Tussen nu en 12 uur weer een welgemeende poging om je muzikaal gezien een beetje te verrassen, te vermaken en te verwennen. En ja, het zou ook zomaar kunnen dat het nu iets na 5 zondagmiddag is. Hè, dat je naar de herhaling luistert van dit programma. Nou, in dat geval hoop ik dat je lekker buiten zit. In je tuin of op je balkon of op het terras of van mijn part op het strand of in een bootje. Want het wordt een heerlijk weekend. Dat is ons beloofd. En ja, wat je belooft, dat moet je doen. Dus ik zie er ook naar uit. Dames en heren, ik heb hier een hele grote koffer vol met digitale liedjes. Daar ga ik keuzes uit maken. Ik weet nog niet hoe ze uitpakken. Eén ding weet ik wel, dat is dat ik de nieuwe Icebreaker voor je ga draaien. Die staat nog niet op de website, want onze webmaster was een beetje ziekjes deze week. Maar volgens mij is met algemene stemmen besloten dat de Amazons deze week de Icebreaker hebben. Met hun nieuwe single Blood on the Bone.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, al zeg ik het zelf. Steelers Wheel en Star. En Steelers Wheel zou je kunnen kennen van Stuck in the Middle with You. Dat is ook van hun. En die stem die zou je sowieso kunnen kennen. Want dat is niemand minder en ook niemand meer trouwens dan Gary Rafferty. De man van Baker Street en zo. Ja, die kwam uit dit bandje, Steelers Wheel. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. En dat is precies wat ik ga doen in dit programma. Doe ik al jaren en jaren. En het bevalt me nog steeds uitstekend. Hey, even bijpraten. Ik ben benieuwd hoe het met je is. Ik hoop dat je een lekker weekend in het vooruitzicht hebt. Het wordt heerlijk weer. Daar zijn we ook wel aan toe na al die saaie, koude, regenachtige dagen. Ik ga het water op. Dat is een ding wat zeker is. En morgenavond heb ik ook nog een leuk uitje. Dan ga ik met mijn dochter naar K3 in Antwerpen. Ja, mijn dochter was vroeger natuurlijk een hele grote K3-fan. Ik zeg natuurlijk, maar ze had die leeftijd destijds. Ze is inmiddels dik in de 20. Maar ja, voor all time's sake met papa helemaal naar Antwerpen, naar K3. En ik vind het wel leuk dat zij heeft het allemaal geregeld. Dus ik kijk daar wel naar uit om de dames van K3 morgenavond te zien. En ik weet niet wat jouw plannen zijn. En nogmaals, ik hoop dat je een lekker weekend in het vooruitzicht hebt. Lekker naar het strand of al is het maar een beetje in de tuin of op je balkon rommelen. Heerlijk, heerlijk. Temperaturen van ver in de 20 graden. Hey, wat heb ik dit uur en het komende uur allemaal voor je? Nou ja, de dingen die je gewend bent. We hebben een prachtig ice-icoon van Elvis Costello en de Attractions. Daar ga ik een track van draaien. Ik weet niet of ik Monica Leij en Paul Gulmi te pakken krijg. Ik vraag het me af. Die zijn hard aan het werk om zich ook een beetje klaar te maken. En al het werk af te hebben voor dat heerlijke weekend wat eraan komt. Ik heb het Prince moment en de Pimpan plaat. En fijne muziekjes natuurlijk, hè.

Neil Horan, zijn voormalig band, mede-band lid van One Direction, die staat momenteel in de Amsterdam Arena 10 dagen. Ja, hoe zou hij dat nou vinden? Dat vraag ik me wel eens af. Volgens mij gaat hij lekker zijn eigen gang, Neil Horan. Dit was een bescheiden hitje van een paar jaar geleden. On the Loose heette dat. Het boekje van Robert Lodge heb ik weer bij me deze week met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Leuk om een verhaaltje met je te delen elke week. En dan natuurlijk een bijbehorende plaat te draaien. Ken je Grace Slick nog van Jefferson Airplane en later van Jefferson Starship en weer nog later in de jaren 80 van alleen Starship. Grace Slick, ja, nou dat is me een dame hoor. Het verhaal gaat als volgt. In 1978 begon de Europese tour van Jefferson Starship, dat was dus de opvolger van Jefferson Airplane, nogal chaotisch. Zangeres Grace Slick kampte al langer met alcoholproblemen en dat liep tijdens die tour volledig uit de hand. Het eerste optreden in toen nog West-Duitsland moest zelfs worden afgelast omdat ze te dronken was om op te treden. Een boze fans reageerde woedend en buiten de zaal ontstonden ook rellen. En de avond daarna stond Grace Slick alsnog op het podium, maar ook toen was ze redelijk zwaar onder invloed. Ze zong vals, vergat de teksten en maakte het nog erger door het Duitse publiek belachelijk te maken met opmerkingen over de verloren Tweede Wereldoorlog. Ja, dat was in 1978, hè? Dat was nog niet eens zo heel lang na die Tweede Wereldoorlog toen. En alsof dat nog niet genoeg was, gedroeg ze zich ook ongepast tegenover alle mensen op en rond het podium. Nou, later dan wordt dat natuurlijk allemaal een beetje in perspectief gezet en werd dat optreden gezien als een van de meest ontspoorde concerten uit de rockgeschiedenis. En niet lang daarna verliet Grace Slick de band tijdelijk om haar leven weer op de rails te krijgen. Ja, dan wordt zo'n verschrikkelijk optreden bij nader inzien en met terugwerkende kracht toch nog een historisch optreden. Nou, ze kreeg haar leven weer enigszins op de rails en na Jefferson Starship was er nog een leven van de band Starship. Misschien ken je dat nog wel van We Built This City. Maar dat draai ik dan niet. Ik draai die andere Amerikaanse nummer 1, Sarah.

Ik heb zo'n uitgebreid digitaal televisiepakket ooit 20 jaar geleden aangeschaft. Totaal onnodig, maar ja, daar betaal je dan ongemerkt toch elke maand weer een fors bedrag voor. En er zitten ook een x-aantal muziekzenders in. Ja, die MTV-zenders die zijn er niet meer, maar vroeger was dat aantrekkelijk. En daar zit ook een zender in, ik weet niet eens meer hoe die heet, maar die had van de week een heel aardig unplugged, akoestisch, jazzachtig concert van Sting met een aantal muzikanten. En hij speelde daar All This Time. En toen dacht ik, wat een fijn liedje eigenlijk. Dat ga ik donderdagochtend weer eens aan je laten horen. Dat was de reden dat ik Sting voor je draaide. Monica Leijen, die heeft regelmatig een gastrolletje in dit programma. Daar waar het gaat om meer vrouwen op de radio. Dat zou ze normaal gesproken deze ochtend ook hebben. Waren het niet dat ze zegt, ja, ik heb het veel te druk. Een druk weekend, of tenminste een lekker lang, warm weekend voor de boeg. Dus ik moet zorgen dat ik alles op tijd af heb. Nou, prima. Ik heb nog niet veel vrouwelijke vocalen gedraaid. Want daar zorgt ze natuurlijk altijd voor. In het kader van meer vrouwen op de radio. Ik zit even te kijken. Romantics, Amazon, Steelers Wheel. Of Amazons moet ik zeggen. Snoop Dogg, Neil Horan. Nee, nog helemaal geen vrouwen. Het wordt hoog tijd. En deze dame die staat weer op North Sea Jazz binnenkort. Uit België. Céla Sou en Black Part Love. So, your face and I try to make your face and I try to make you anchor.

0: Life is good.
1: Ja, en zo is het. Een mooie combi, Nas en Amy Winehouse en Cherry Wine.
2: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
1: Ik heb het al vaker gezegd, het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben is dit jaar de basis voor de keuzes van het Ice-icoon. En we doen het een beetje chronologisch. We hangen lekker in de jaren 70. Het Ice-icoon van deze week komt uit 1978 en is van Elvis Costello and the Attractions. Het tweede album van de band heet This Year's Model. En dit is dan toch wel een beetje het prijsnummer, heb ik het idee. I don't wanna go to check.

0: een van de meest frisse liedjes van het afgelopen jaar vond ik C-Matt en Take a Sexy Picture of Me.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Ja, het is alweer even geleden dat het 21 april was, de 10e sterfdag van His Royal Badness. Maar ik blijf gewoon lekker doorgaan met elke week een liedje draaien van mijn grote muzikale held. En deze week kies ik voor The Ballad of Dorothy Parker. Dat is een schrijfster die leefde eind 19e eeuw. Maar toen Prince ernaar gevraagd werd, had hij eigenlijk nog nooit van haar gehoord. Hij had over haar gedroomd, zei hij, maar hij wist niet wie het was. En de opnames voor dit nummer liepen ook niet helemaal lekker. Het had allemaal een beetje... Het klonk een beetje vlak allemaal. Er was nieuwe apparatuur die niet goed werkte. Maar zowel Prince als Susan Rogers, zijn producer, die vonden het eigenlijk wel lekker klinken. En zo is het op Sign of the Times terechtgekomen. The Ballad of Dorothy Parker.

0: disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice. Show it, baby.
2: Hoogste tijd om een klein dansje te maken op deze donderdagochtend. Voetje links, voetje rechts met je handtas in het midden. Dat mag thuis, dat mag op je werk, dat mag op je balkon, in de tuin, in de auto. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Voor mijn part lig je al lekker aan het strand, alhoewel is misschien nog een beetje fris. Dit is Odyssey en Inside Out tot aan het nieuws van 11 uur. Of het nieuws van 6 uur als je naar de herhaling luistert. Hou hem hier op Ice Radio. Ik ben zo bij je terug.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur soms wel driekwart van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

Absoluut een van mijn favoriete jaren 90 bandjes, The Black Crowes en Hotel Illness. Ja, fijne opening van uur 2. Je bent weer terug bij Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Ik heb nog iets minder dan 60 minuten om je muzikaal gezien een beetje te verrassen en vermaken. En wellicht ook te verwennen, je weet het niet. Eens kijken of ik Paul Goulmy straks te pakken krijg voor een keuze uit Paul's platenkast. Ik heb in ieder geval nog de Pimpan plaat voor je straks. En ik heb de nieuwe single van Editors en die heet Call It In.

die Staying Alive van de Bee Gees, die hoor je nog regelmatig op feesten en partijen en bitterballen bijeenkomsten. En deze dan weer wat minder. En die vind ik eigenlijk minstens zo leuk. Night Fever van de Bee Gees. Hey, vorige week draaide ik een nummer van een Engelse DJ, Bless, die dan de E weer als 3 schrijft. En dat nummer heet Terms and Conditions. En zo heet het nog steeds. En ik vind het nog steeds lekker.

Je hebt van die liedjes, je hebt van die liedjes die nooit verder zijn gekomen dan de tipparade. Die hebben de top 40 nooit gehaald. Maar op een of andere manier zijn we ze wel altijd met z'n allen blijven draaien. En zijn we ze leuk blijven vinden. En zitten ze nog steeds in het collectieve geheugen. Bekende voorbeelden. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En Ride Like the Wind van Christopher Cross. En deze hoort er ook wel bij, denk ik. Freddy Lancey, ooit lid van VOF de Kunst. En schrijver van dit liedje. Als ze lacht, dan lacht ze echt. Ja, normaal gesproken op dit tijdstip Paul Gulmi. En dan doet Paul een greep in Pauls platenkast. En dan pakt hij daar iets uit. Waarschijnlijk uit vervlogen tijden. Maar af en toe ook wel eens iets eigentijds. Maar Paul die heeft de druk. En net als Monica Leij het vorige uur. De druk bezig om te zorgen dat hij een lekker lang vrij weekend heeft. Want het is Pinksteren, hè, dat weet je natuurlijk. Ja, dat heeft voor- en nadelen. Je hebt een lekker lang weekend. Maar je hebt ook een werkdag minder. Dus ja, over het algemeen moet je dan een beetje vooruit werken. Paul die appt net. Hij zegt, ja nee, het lukt me niet. Maar draai maar even iets uit mijn platenkast van Heaven 17. Want dat vond ik altijd zo'n fijn beentje in de jaren 80. Nou, we kennen allemaal Temptation. En we kennen allemaal die andere hits. En misschien ken je deze ook nog wel. Ik had hier volgens mij nog een 12 inch van in de kast staan. Heaven 17 met de groeten van Paul Gulmi. En

Tijd gaat zo snel, vrienden. Was het nou eind vorig jaar of was het alweer het jaar daarvoor dat Lauryn Hill naar de Ziggo Dome kwam? Ik weet het eigenlijk niet meer, maar ik was er wel bij. En het openingsnummer van dat concert was wat je zojuist hoorde. Everything is Everything. Wat een heerlijke track blijft dat toch. Zo direct de Pimpelplaat, maar eerst deze uit België. Absent Minded.

Ergens op dat wereldwijde web, dat internet, is een fantastische remix te vinden van dit nummer. Luther Vandross en Never Too Much. Die is een beetje opgepimpt en een beetje opgepoetst. Voldoet weer een beetje aan de eisen van deze tijd. Maar ja, ik weet niet waar ik hem op een goede, kwalitatief goede manier kan downloaden. Dus die hou je nog wel eens te goed. Je moest het even doen met het origineel, ook niet te versmaden. Luther Vandross en Never Too Much. Hoogste tijd voor de Pimpampplaat. Ik heb een Pimpampetschijfje. Een digitaal Pimpampetschijfje, daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. Daar zitten ongeveer 20.000 titels in. En dan krijg ik alleen maar de titels op mijn scherm met de letters die ik draai in die volgorde dat ik ze draai. Zo heb ik het volgens mij nog nooit uitgelegd. Maar dat klopt wel een beetje. Hè? Ja, 3 letters dus. De eerste letter heb ik gedraaid. De C is dat. De C van Cornelis. En dan hou ik er over 4138. 4138 liedjes met een C in de titel. Eens even kijken. De tweede letter is een D. CD. Hey, CD. Dan zak ik in 1 keer naar 0. Dat is opmerkelijk. CD, geen enkele titel van deze 20.000 heeft een C en een D achter elkaar in de titel. Nou, de D gaat weg. En dan draai ik een nieuwe letter. En dat is de O van Otto. De O van Otto. CO heb ik dan. En dan heb ik er 639. Dus dan zak ik eigenlijk van die 4100 naar 639. En wat heb ik dan allemaal? Ja, alles met conspiracy, conversation, seconds natuurlijk. Alles met cum en cums. Koffie. Nou, het zijn er veel te veel. 639. Derde letter is de... De T van Tinus. De T van Tuik. C-O-T. Kot. En wat heb ik dan? 7 liedjes. Dat zijn er niet zoveel, 7. Maar het is toch wel een bepaalde keuze. Even kijken. Ik heb Crying at the Discotheque. En Discotheque. Daar zit C-O-T. Discotheque. Van Alcazar. Dat is een cover. Of ja, een cover. Een beetje een bewerking van Spacer, toch? Van Sheila the Black Devotion. Daar heb ik 2 versies van. Dus Cotton Eye Joe natuurlijk, ja. C-O-T. En Discotheque van U2. Oh, dat is ook wel aardig. Narcotic natuurlijk van Liquido. Nicotine and Gravy van Beck. Ook leuk. Maar ik heb hier wel zin in. Ik heb hier eigenlijk wel zin in. Dit is Kid Creole samen met zijn Coconuts. En dit is niet zo'n hele grote hit van ze, maar wel een fijne. Endicott. En Endicott schrijf je met C-O-T-T op het eind. En daar zit een C en O en een T in. Zo is het.

Heb je dat wel eens? Never know. Dat je iets uit je eigen collectie terughoort en dat je denkt, wat was dat nou ook alweer? Nou, dat had ik van de week met dit liedje. De Britse band Athlete. We staan al sinds eind vorige eeuw en hadden in Nederland één heel klein bescheiden radiohitje. En dat was het nummer wat je zojuist hoorde. Wires heet dat. Fijn, fijn om dat weer eens te horen. Ik eindig ook dit tweede uur met een fijne disco dance classic. Prince deed nog een ode tijdens een concert in Los Angeles tijdens de Welcome to America tour. Een ode aan deze dame, Tina Marie, rest in peace, zei hij. En vervolgens speelde hij en zijn band The Lover Girl. Als laatste.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League. En dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Het weer nu van Weer Online. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Het weer nu van Weer Online. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waar de Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe 1 grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In een massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim 500 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim €500. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In een massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim 500 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim €500. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.